0: for Lodeline and Sun Valley Tire in Winkler, and Mandico in Plum Coulee.
1: Dit is de herrliche Botschaft, en ik zie Pedja John Wheeler. Dit programma wordt mij gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesteljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

0 J 1. Schrijft ons en laat ons weten wie je bent. En zo gaat wel, dan hier je mijn nächste week waren. Ik wens je een goede week. Gott oberkon je bewahren, dat je niet faule. En je onschuldig in een grote vrede ver zich stalen. Hij is heerlijk. Dem einen Gott, unserem Heiland, traft Herrlichkeit, Majestät, Kraft in Gewalt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, te alle Tiet en verärmer. Amen.